Ja, wat zit je voor? We gaan 22 de 6 televisie in de vorm van 2, hè? Tja, tja, of heb je?

Ja, wat zeg je van World Cup 2026 door televisie in de telefoon van Otoa? Tjatjoe! Of ja?